Dit was Down South van Jeremy Loops, gevolgd door Matthew Mole en Oretia. Fortuin sê, sport is dalk een ding waaroor Suid-Afrikaners die makkelijkste saamstem. Daar is altyd aksie, daar is altyd emosie, maar uiteindelik bring dit mense by mekaar. En miskien is dit ook wat musiek doen. Ons hoef nie altyd dieselfde te wees om saam te luister nie. Katty op RSG.

Nou gaan ons... In RSG Landbou bepraat ons noodzakelijke nutriënte en lekaanvullings in vleisbees productiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen een os en een bul is. Dan is daar goeie nuus wat verband hou met kunstmatige intelligentie en plaaslike produsente. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan maar joy toe ek met kakker toe, radio XKFM, ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.

schrijf jij een briefje hier op mijn eenzame eiland. En zet het in een bottle, niet een fancy en niet zonder een van plastic.

Ach, dat ik ben 40 gemeente hengier, waar we noord 7 en 9 XK FM zitten op programma. Jam zijn nog wat daar, zondag kwijt, nooit, waar gemeente 18 ga. En ja, waar ze geren nog eens aan het maken, gewoon nog als 9 uur.

Die vijfde lied uit Die Winterreise van Franz Schubert, gesing door Dietrich Fischer-Dieskau met Gerald Moore voor die klavier. Wat voor mij interessant is, is dat die dichter en die componist al bij feitelijk binnen een jaar van elkaar oorlede is. Want Wilhelm Müller was een dichter en een soldaat en ook een archivaris in Dessau in Pruisen. En hy is in 1827 oorlede, hy het dus nooit Schubert's toonsetting van sy gedigte gehoor nie. Hier is nou een verspottigheid, dit is bietjie van een ingeteelde grappie. Dit is Beverly Sills wat so'n hutspot van opera arias door mekaar sing begelei met een klavier. En dit is eindelijk een bietjie ingeteel vir mense wat nie opera buffs of fundie is nie. Maar ja, dit is Beverly Sills. Vir die van die wat het nie kan uitstaan nie, dit is daarom net so 5 minute lang. En dit is Beverly Sills in een baie verspotte luim.

Dochter Sion, of See the Conquering Hero Comes, uit Judas Maccabeus van Händel. En die kunstenaars was die Winsbacher Seunskoor, samen die German Brass. Emilie Vendrell was een Catalaanse zanger, baie elegant, baie in die stijl van Tino Rossi uit Corsica. Hier is Emilie Vendrell met die oude bekende Ai Ai Ai.